Ja, hallo allemaal, het is weer woensdag en dat betekent tijd voor Triple Dutch. En natuurlijk luister je naar de Global Voice, waar je het enige Nederlandstalige programma iedere week tussen 1 en 3 Nederlandse zomertijd kan horen. En ook vandaag hebben we natuurlijk het hoorspel, een deel van het vervolghoorspel Het Wassende Water. We hebben een beetje comedy voor je en we beginnen zo dadelijk met Cineman en nummer van een nieuwe cd. En het nummer dat je gaat horen heet Avontuur. Je kan een verzoekje sturen aan aad@globalvoice.info. Daar kan je ook feedback geven, commentaar of suggesties doen voor dit programma. aad@theglobalvoice.info.

Ja, ja, dit avontuur en Ceneman of Cineman. En nog eentje heb ik hier van Ceneman. Even kijken. Ja, hier komt het.

Ja, dat was Naas en Everything I Am. Mooie nieuwe Nederlandse CD. En hier is ook uit Nederland Machine. And Say Goodbye to Your Friends.

0: is. Iedere woensdag van 11 tot 1 UTC. Het programma heet Triple Dutch. Je kunt er niet omheen.
1: Ja, en daar luister je naar. Je hoorde Machine en God's Children. Goed, en hier is een nieuwe cd van Wies. En daarvan Magneten.

Het Wassende Water. Een vervolghoorspel van Anton Quintana naar het gelijknamige boek van Herman de Man. Vandaag hoort u het 15e deel, De Nieuwe Taak.

0: Jij hebt goede moed, Giel.
1: Dat zal waar wezen, moeder. Het galanterfanter is afgelopen. Je ziet al hier een kerel voor jou die van het schouwvoeren geen kwaaizaak zal maken. Ik bekom er nou zo waarzinnigheid in. Recht zal ik doen en oordelen naar het beste bevinden. Verzakers zullen het stram van aan vernemen. Vliet en Dijkveld mag er nooit of ten nooit onderlopen of wel vervuilen, zolang ik het veel zeggen hem. Ja, waakzaam en eerlijk gestreng zal ik wezen.
0: Drink je nog wel simpelweg koffie?
1: Ga jij mij maar kullen. Nou, meneer Montij mij zo goed geholpen heeft, bekom ik er waarlijk mijn draai in. Lekker. Je bakt niet dukkels meer koek, moeder.
0: Wie gaat er met jou mee? Als die moet schouwvoeren.
1: Meneer Ellen Grezer.
0: De steenoverbaas.
1: En is als ook herenboer. En al jaren heemraad vanwege zijn groot landbezit.
0: Wanneer had hij met hem afgesproken?
1: Ik moet toch naar hem toe. Het is niet wijd de weg. Even onder Montvoort heet hem zijn steenover. Maar weet hij, voor ik een dag ga voor zeggen, wil ik eerst onze oude daggelder langs de kampen zenden.
0: Ik verstaan het. Om onze eigenste sloten leeg te ruimen.
1: Zo is het. Een heemraad moet toch in zijn eigenste wateren vuur gaan, waar? Als die er alle haar schoon bijleggen, ga ik bij de schout om een keurbrief te bekomen.
0: En wat zal er dan beuren?
1: Dan vul ik die keurbrief in en de boy brengt hem weer al naar de secretaris. Dat ging in vaders een tijd anders, maar al zo gaat het nou. Die secretaris is zomaar geen gering man, moeder. Hem is ook burgemeester van Oudwater. Maar mijn brief is een bevel, evenzo voor hem. Dan mag burgemeester wezen, toch moet hem het bevel uitvoeren van een gewone boer uit Hoenkoop. Zo is dat.
0: Giel Jan, maak ik toch zo drok niet, jong.
1: Nou, en dat gaat allegaar patent en gesmeerd. Ik moet alleen nog zorgen dat mijn eigen gesloten zuiver ben van de achterwetering tot aan de Vliet. En dan mag de boy de schouwbrieven in de kooien en op de drie wilgebomen slaan.
0: En als het dan zo wijd is, zeg ik krek als vader veurmaals. Oh, ik ga hem wat rond, ik ben veur den donker nog weer om. Waar? Alsof ik niet rechten voor het hem verstaan dat hem al die schouwbrieven langs zou gaan. Grote keinders ben jullie manskerels toch. Maar aardig is het wel. Jouw naam weer al op de pampieren te zien staan. Weer al een bijen. Wie kan dat wezen?
1: Een fietsbel? Het is Willem. Op de fiets.
0: Op de fiets?
1: Op een glimnieuwe fiets.
0: Wel, Jaat. Dat rost maar langs de dijken als bij Alzabul zelvers. Mooie paarden en sierigerij in de schuur. Alsof er niks meer aan te pas komt.
2: Een dag. Ik kom even buurten, moeders. Ik zie dat ik mooi op tijd ben voor de koffie.
0: Oh ja, kind. En koek is er even zo.
2: Ja. De complimenten van Annegie. Op IJsseloord gaat alle gaar naar believen.
0: Hier even zo, God zij geprezen. En ik zie dat hij zo'n rijwiel het aangeschaft.
2: Ja, het. Annegie de broer is ze gaan fabriceren, zodoende. Het gaat rapper als lopen, waar?
0: Een Tilbury gaat even zo rap, zou ik peinzen.
2: Maar dan moet Veur al het paard ingetuigd worden. Zo is toch Rechtenvoort? Ja, niet dat ik op de fiets naar de kerk zal rijden.
0: Je zou het dus wagen motten.
1: Ik peins erover dat ik er ook een aanschaf. Zo'n fiets.
0: Wel ja, jij doet maar.
1: Voor schouwvoer is het zekerlijk gemakkelijk.
0: Een heemraad op de fiets. Ben je dan maar lotig? Goed dat meneer Montaigne je zo niet kan aanhoren. Geloof je Rechtenvoort, Giel, dat vader in zijn jaren iets van dien...
1: Als er toen fietsen waren geweest, dan wel.
0: Je lijkt het wel gek.
2: Ja, ik heb het van horen zeggen. Je bent nou heemraad, waar? Ja.
0: Ja, Giel Jan is heemraad.
2: Tje.
0: Nog koffie, Willem?
2: Wat moet zo'n onnozel man als jij nou in het college doen? Hoe moet zo'n stamelaar als jij zijn willen verklaren? Het is geen kinderspul. Het gaat maar om grote belangen. Zag je dat wel in als hij ja hebt gezegd, Gillian?
1: Ben jij die de buurt uitgelopen bin voor het heil van de waterschappen hier ook al bezorgd?
0: Geen oneenigheid, kinders.
1: Ach, het is alleen nog maar,
0: moeder. Giel, hou de bek. Ik verdraag geen broedertwist.
1: Goed, moeder.
2: Ik had niet willen de vrevers horen, moeder. Dat docht Giljan maar in zijn nijdige borst.
0: Begin hij nou weer, brokgiftigheid.
2: Minste, nou om ons niet eigens bij.

0: Heemraad, Gielian bij je. Dat klinkt te aardig.
1: Vind je niet al zo?
0: Heemraad, zeg mij nou eens, rechtervoort en klaar. Op hoeveel verschillen hier de bozems in peil doorgaans?
1: De bozems?
0: Ja. Jazeker, de bozems. We hebben er twee. De molentocht, die zijn water verkrijgt door opmaling van de drie vijzelmolens die op de Polsbroek staan, en de IJssel.
1: Wat meen je?
0: Verstaan jij mij niet, Heemraad? Nou, dan zal ik je dat er eens in stadse taal zeggen. Onze polder leidt de diepvuur twee of drie windmolens. Heemraad? De schepraderen kennen van zo diep het water niet meer opvoeren, terwijl het maaiveld ingeklonken is door de jaren. En als vijzels het zouden doen, dan is de wateropbrengst te gering. Ten gevolge van de weerstand. Dat verstaat de Heemraad dus wel. Wel nu, deswegen hebben de vroegere polenbestuurders, verstaan mijn goed dat verzonnen die bestuurders, die hebben gezeid: willen we niet jaar op jaar blank staan en het land zien verzuren, dan moeten we een binnenboezem bedijken. We laten enkele molens het water opvoeren naar die binnenboezem, en een andere molen, die hoger staat en grotere vlucht heet, slaat uit die boezem het water in de IJssel. Die laatstbedoelde molen kan zonder bezwaar, als er in de polder nog lang geen hoog water is, al beginnen het water beneden normaal peil uit die boezem te slaan. Het land eromheen zal niet inklinken, want de boezemdijk is zwaar met rijst gefundeerd. Heemraad?
1: Wat meen je nou te zeggen?
0: Verstaat u me nog niet?
1: Bel ja het willen, maar praat zo geleerd niet. Ik lach mijn eigen gek. Waar vandaan heb je dat allegaar? Uit de oude boeken?
0: Zeker, Heemraad. En die liegen niet.
1: Liegen? Nee, dat zeker niet. Maar man, ik ben nog niet wakker. Weet jij dan niet dat alles wat hij me daar zo fijn verklaard heeft, allegaar bestond voor de jaren 80? Na 80 zijn we verenigd. Dat staat in jouw boekje nog niet. Die binnenboezem is er nog. Maar de molens. Man, ben je dan nooit aan de vlist geweest? Nou, onze ring is geslecht na 80. En als we te veel water bekomen, dan draait het stoomgemaal van Polsbroek ons mee leeg. Daar betalen we voor. En ga met je binnenboezem nou maar liever op het dak zitten. Door dat veel te dukkels lege kanaal klonk het land wel in. Ik ben een geleerd man, Willem, maar niet geleerder als je boek. Dat niet. Twee molens op de IJssel zijn er nog maar over. Goed waar dat ik vroeger jaren nog eens uit jagen gong, hele gaar onze polders uit. Daarom heb ik op mijn ogen staan en heb ik in mijn kop zitten de dingen zo ze echtig binnen. Niet zo ze in jouw beschimmelde boekie staan. Dag Willem, de Heemraad groet jou. En ga nou maar rap weer om naar Willeskop. Annie mocht vinden dat je te laat komt en klaarstaan met een harde slof.
2: Ah, barst jij!
1: Zo. En één ding weet ik nou wel gans zekerlijk. Nooit geen boeken. Nou zeker niet. Deetmaal heb ik onze Willem bezopen gezien in Steven andersom. Bezopen als een eigenste wijzigheid. Hoogveerdige geit dat hem is. Hebben jullie mijn broer gehoord, beesten? Mooi was dat, waar? Oh, wat mooi was dat!

0: Het is zoveel, moeders. Het is zoveel. Mijn schouwbrieven hangen uit. Vandaag voor het eerst.
1: Denk je dat ik daar naar omkijk? Je zal nog gans veel moeten schouwvoeren en laten plakken, Blaag. Alleer je aan vader zijn portie toe bent.
0: Dat je het in gezondheid beleven meug, moeder. Amen, ik heb hem gezeid.
1: Wat is dat voor een lochthartig uitgezeide amen?
0: Amen, amen, amen. Mijn eerste schouwbrief hangt uit. Amen, amen, amen.
1: Blaag.
0: Moeders, wat voor kleren moet ik eigenlijk aantrekken als ik ga schouwvoeren?
1: Wat meen je, Giel?
0: Als vader ging schouwvoeren, wat trok hem dan aan?
1: Wat denk je?
0: Daar heb ik geen gedachte over.
1: Je moest je maar in het zwarte zondagse pak steken.
0: Huh?
1: Je gaat per slot iets danig plechtigs verrichten, waar?
0: Ja. Ja, dat is wel zo. Maar, deed vader dat even zo?
1: Vader? Wist wat betamelijk waar, Giel. Maar het jongvolk van tegenwoordig, dat vindt het te veel moeite om zich deugdelijk en zoals betaamd te kleden.
0: Wel, nee, mens. Het is alleenig, ja, mogelijk, had hij recht.
1: Van eigens heb ik dat.
0: Mijn zwarte kleren al dus.
2: Kiljan Bijen in het zwarte laken. Pasgebakken heemraad, binnenjarig. Of zijn hier de rauwe jong van je kat?
3: Als die knap blijft gooien, worden we danig nat bij je. We kunnen beter rap deur varen.
2: Hoge heren, dragen zwarte kleren. Zal je mooie pakkie nat worden, heemraad? Het is simpelweg daar, man. Zwart op zwart, dat zie je niet eens. Goed dat die zwarte kleren aan het waar.
4: Jan Spelt, verhinder jij deze schouw niet?
2: Jan Spelt, verhinder jij deze schouw niet? Komen de spetters jou om de oren, heemraad? Schrijf het al zomer op je schouwlijst. Bij Jan Spelt vliegen deftige heren de spetters om te kleren. Schrijf maar dat Jan Spelt een sloebergast is. Je kunt niet te beter dom en doof houden bij Jan Spelt. Een heer kent zijn eigen ommers voor simpel boerenvolk, niet voor de

0: alstublieft.
1: Goed, jij bekomt je zin.
0: Dat kost jou je mooie pak, weier.
1: Jij plonst zo geren in de schiesloot, waar? Ik zal jou plonzen.
0: Als ie de kans daarvoor bekomt, man.
1: Wacht maar. Zo. En zij maar content dat ik je niet verzuip, Jan Speld. Het is dat ik geen tijd in hem. De dag is kort en melk is tijd snel. Ik kan zien dat je de vaart diep genoeg hebt leeggetrokken. Dat is goed werk, Jan Speld.
2: Knap werk, Heemraad.
1: Die heet bekomen wat hem toekwam.
2: Je zijt niet alleen een heemraad, maar nog een opvoeder van Braniblagen te meer. U hebt het in uw handen, en dat is te merken. Maar, zij verstandig. Kom andermaal in daagse kleur, in uw kiel. Deso meer in de manier.
1: Dat zal ik doen.
3: Wat is het toch een heks, die moeder van mij. Dat heeft ze natuurlijk geweten. Wat een trek heeft ze mij geleverd, dat moedermins. De ganse middag hebben ze mij in alle gaar uitgelachen om een zondagse kleer. Dat is haar wraak, vermits ik ame hem gezeid. Daarom heeft ze zich als de onnozele gehouden, het mins.
2: Nou, Beje, het schiet aardig op. Je zult wel moe wezen.
1: Moe? Hoe meent u?
2: Ja, zo dikwijls als jij aan die kant gesprongen bent om vermaand te doen.
1: Als ze verzuimd hebben water te ruimen, dan moet erop gewezen worden, waar?
2: Ja, maar zo straf behoef je niet te kijken. En bovenal, de meesten zeggen ja en nog er is ja. En dan blijft het al zo.
1: Kijk eens, het woord van een nieuwe heemraad weegt mogelijk niet zo zwaar. Bovenal voor oude landhebbers niet. Ze zullen bedenken, nieuwe bezems vegen schoon. Maar ik heb al het verzuim geboekt. Ik heb stramme vingers van het schrijven. Niet dat ik ze gaan beboeten, deze eerste keer niet. Maar de volgende schouw zal ik goed gestreng wezen. En die weer onverzuimd hebben, die zal ik de boet niet sparen.
2: Dat is een goede instelling. Dat is na jaren schouwen heden voor het eerst. Dat is schouwvoerders water zelf schoon binnen. Ja, de meesten binnen zelfers boer. En hebben er een handje van die nodige zaken tot later uit te stellen. En voor wat zou ze zich haasten in hun eigen wateren? Wie zou ze moeten bekeuren? Ik zelfers toch niet?
1: Wel, als je de schouwen en de keuren ernstig neemt. Het is niet moeilijk om maar wat met de lachers mee te lachen. De schout weet van niks. Die zit op zijn stoel in oud water. Maar hem vertrouwt op ons.
2: Ja, ja. Wat is dat nou weer al? Hier groeit Vliet en Dijkveld bekant dicht, geloof ik. De schouw kan amper passeren van al dat ruigt. Grijp maar potlood en boek bij je.
1: Het mag wezen, maar we bennen hier achter de woning van de groei. Ik wil niemand kennen en immer rechtveerdig wezen. Maar hier is geen man meer overig op de woning. Het was een kwaai ziekte, Reza. Hem heeft het er niet lang in gemaakt.
2: Dat is mijn bekend bij je. Wat wil hij doen? Wordt hier even zo schoon wezen? En dat vraagt gans wat werk. Het is hier een droeve, verkommerde boel.
1: Ja, vrouw de Goeie moet maar een knecht in dienst nemen. Maar het zal mij niks verbazen als daar geen geld voor is. We moeten maar eens gaan praten.

0: Ja, ik zal de waters echter wel ruimer laten. Komende week. Schrijf mij nou dan niet op?
1: Nee, maar er komt nog een naschouw.
0: Dankie, mannen.
1: Mevrouw de Groei, het is mijn bekend hoe zwaar de ziekte in dit huis heeft toegeslagen. Je moet dus maar niet bedeesd wezen en wat hulp aannemen. Ik zal onze Rine sturen. Dat is onze vaste daggelder. En hem zal het hier wel even leegruimen, dan kost het je niks niemendal.
0: Het is vriendelijk aangeboden bij je. Ik zou het geren aannemen.
2: Doe het nou maar, vrouw de Groei. Nou, de baas heen is...
1: Zo is het, Krek. We hoeven er geen woorden meer aan vuil te maken. Rinus komt eind van deze week.
0: Het moet al zo dan maar wezen. Zij bedankt bij je.
1: De kop omhoog houden, gebuur. En dan gaan we weer verderop.
2: Vrouw de Groei, we lopen even langs de schiesloot om daar het pijlbord weg te halen. Is dat goed?
0: Het pijlbord? Oh, van Zelvers.
2: Ja, dat gaat nou immers naar de Hofstee van bij, hè?
0: Ja, dat verstaan ik echt voort. Nou, doe dan maar al zo.
1: Dat best nog even kunnen wachten. Het moet schuw hard wezen voor het Vrommes om zo'n teken van waardigheid te zien verdwijnen. Hoe lang heeft dat pijlbord niet voor de huizing gestaan?
2: Jaren. De Groei waar ook al rei jongheemraad.
1: Daar staat het.
2: Nou, ik zal het wel even lostrekken.
3: Dan moet hij afblijven. Dat is van vader. Verstaan niet dat? Van vader. Van mijn vader. Het is van vader, dat bord.
1: Wat meen je te zeggen, kind?
3: Dat bord is van vader.
2: Kom nou, meidje. Die pijlschaal is ommers van het waterschap.
3: Het is niet al zo. Jullie mogen hem niet weghalen.
1: Je hebt gelijk, kind. Die pijlschaal behoort aan jouw vader. Kom, we moeten opschieten.
2: Laat die in de avond het ding ophalen bij je.
1: Nee, het blijft hier.
2: Die schaal is van de polder bij je. Dat weet hij toch rechtervoort?
1: Bestig. Ik zal zelf als altijd met een andere koper racen. Stuur morgen aan de dag maar een man om het ding bij mij in te slaan. En laten we er wij er niet meer over praten.
0: Hebben jullie hem niet losgetrokken?
1: Nee, dat kan later nog een keer.
2: Wat een mooi meidige is die dochter van jouw vrouw de Groei. Suk, helblond haar zie je hier maar zeldzaam in de kontrijen.
0: Geertrui. Het arme kind. Het is alweer zo'n aanhankelijk vaderskind geweest. De andere kinderen ben er bij lange zo verslagen niet als zij... bij het verscheiden van hun vader.
1: Hoe oud is het meidegie?
0: Komende jaar zelfs een mondig wezen.
2: Zo? Het meidje ziet er zo teer nog uit... Of was ze me bekant aangevlogen als ik dat bord uit de grond had getrokken?
0: Wat meen je te zeggen?
2: Niks. Goedemiddag, vrouw de Groei.
1: Ja, we moeten rap verderop. Tot ziens, vrouw de Groei.
0: Zijn nog bedankt, mannen.

U hebt geluisterd naar het 15e deel van Het was in de water. Een vervolghoorspel van Anton Quintana naar het gelijknamige boek van Herman de Man. U hoorde de stemmen van Eva Janssen als vrouw Bijen, Giel-Jan Bijen, Paul van der Lek, Willem Bijen, Hans Veerman, Ellink Reeser, Jos van Turenhout, Jan Spelt, Jan Wechter, vrouw de Groei, Fesia Rone en Geertrui de Groei, Maria Lindes. Geluiden Leo Janssen, techniek Ad van de Ven, regie Frans Sommer.

0: check the broadcast schedule for repeats.
1: Ja, dat was het 15e deel van Het Wassende Water. En dat heette Een Nieuwe Taak. Je luistert naar Triple Dutch en hier is nog een nummer van De Wachtkamer.
2: Alle hipsters op de Zuidas en de maan zwemt door de straat. De verschoppelingen kleunen van de kou. En de straten zijn verlaten en de wind klinkt als een fietsband. En de regen als een daverend applaus. En de dichter zit te janken in een donkerbruine kroeg. Zijn verschrikkelijke taal hangt aan de bar. En de band al naar huis, het regent pijpen, het regent stelen. Hij is niet eens op zoek, dus kan maar beter gaan.

lof. Het is tijd, tijd, tijd. En ze doen allemaal als wezen, met memoires in de trein. De dagen vallen langzaam uit de boom. Kon je er toch niet op verheugen dat je dingen ook vergeet? En gisteren stond er een held in elke droom. En ze zou wel blijven plakken, tot het gips eraf zou gaan. Maar dit moederskindje wil altijd weer wijn. En de nimf vroeg aan de zeeman, zijn dit dromen of gebeden? De sluit je ogen zo, het doet het.

En het zijn maar barre tijden voor een Instagram-model. De mannen spatten van scherm zo in de goot. En als ze heeft gegooid, dan zet ze altijd extra in. En wel duizend vissen vallen in haar schoot. Dus zet een kaarsje in je venster en een zoentje op zijn wang. Tot de regen alle glazen heeft gevuld. Zoals altijd bij het vreemdgaan groeit de onkruid.

Dat was Leugenaar 3, heette het, van Wies. En daarvoor een nummer van De Wachtkamer. En dat heette Tijd. En hier zijn de Cavaliers, Assepoes.

Ja, je luistert naar The Global Voice en The Cavaliers hoor je. En You Cannot Make Me Cry. Mooi werkje. En Assepoes hoor je ook nog van The Cavaliers. En ja, we gaan door met Daniel Lohus.

Ja, dictator or dictator en een band die heet Centerfold. En daarvoor, eens kijken, hoorde je een nummer van Daniel Luaus. Graag of niet? En hier is iets uit België. Sjabrols. Ja, Sjabrols.

Antwerpen slot en wel 100.000 staren. Die dansen op het water van het Scheldt. En het verhaal dat onze stroom mij brengt van varen, en wel, daar zien we uit en zo dikwijls al verteld. Als je goed luistert, dan hoort het water spreken. Ik heb veel gezien en ik heb alles al gehad. Ik vloeide langs de liefelijkste strijken, maar Antwerpen, dat is en blijft voor

Ja, mooie muziek uit België. Dapjaars. Nou, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Antwerpen slaapt. En uit Nederland een beetje folk met dageraad.

Ja, voor wat het weerd is, dat was Daniel Lohuis. En daarvoor Kom hier, gij pronkert kijken. En dat was van de folkband Dageraad. En hier is Pater Moeskroen en Gezicht gezien.

Oranje, boom het volgende dorp, een vliegtuig knippert door de nacht. De wereld gonst wel deur, al dichterbij, daarom hek mij deze uitvlucht bedacht.

0: got any feedback or suggestions for the station, want to broadcast with us but have questions, there's a simple way to contact us anytime. Just go to theglobalvoice.info/contact or click on Contact Us and Social Media from the menu bar on the site. Fill in our easy-to-use contact form, and we'll respond to your message as soon as possible. Just make sure your email address is correct. Again, that's theglobalvoice.info/contact, or choose Contact Us and Social Media from the menu bar on the site. The Global Voice. We love to hear from you.
1: Ja, dat was nog een nummer van Daniel Lohoes. En waar is iedereen bleven? Oftewel, waar is iedereen gebleven? Goed, tijd voor ons blokje comedy. Vandaag met werk van Annie M.G. Schmid. Om te beginnen met Hetty Blok en Mistrust.
2: Regelrecht in het hart. Ik zal me nooit vergissen. Regelrecht in het hart. Zonder ooit te missen. Spuit ik de mensen al miljoenen jaren in. Vanaf het allereerste menselijke begin. En ik ga door tot de zon is uitgeblust. Ik ben Mistrust. Ik ben zo oud, oh, ik heb Adam al behandeld. Ik was verstekeling bij Noach in de ark. Ik heb in de oude tijd met Hannibal gewandeld. En ik liep in het gevolg van Jeanne d'Arc. Ik heb ze allemaal geïnjecteerd. En daarom ging de wereld zo verkeerd. Hoe ik dat doe? Kijk daar, een mensenpaar. Ze zitten onder het lamplicht, sst, wees stil, zo hand in hand. Ze houden van elkaar. Ze zijn zo teder en zo vol van goede wil. Ik heb de tijd nog even. Dan kom ik en met dit spuitje geef ik hun een prik. En direct is het te merken, nu begint het gif te werken. Weg die tederheid. Zij wordt groen van jaloezie. Nu zal ze gaan intrigeren, zoekt vanavond in zijn kleren. Vindt een stukje van een brief. En daar heb je het, alsjeblieft. Scènes, tranen en verwijten. Hij zal woest met deuren smijten. Zij zal zaniken en geven. Hij zal 's nachts van huis wegblijven. Ergernis en dan de haat. En tot slot de advocaat. Even zien. Begint het nou? Juist. Dat is wat ik hebben wou. Het doet geen pijn. Het gaat zo zacht als honing. Oh, wat zie ik daar? Oh boy. Een samenwoning. Samen een huis. Wat is het koek en ei. Nooit ruzie. Ai, mijn vingers jeuken. Zij beneden en boven wonen zij. En samen badkamer. En samen keuken. Dat is toch eigenlijk te makkelijk, ach gunst. Dat is voor mij toch eigenlijk geen kunst. Kijk, meteen al op de kast. Het gaat hem om de vatenkwast. Ja, mevrouw, uw goede zeil. Nee, mevrouw, dat is hun tuin. Goed zo, sluit de kraan maar af. Pest mekaar maar in het graf. De wc op slot, ja, man. En nou knal de radio af. Mooi, de kinderen opstoken. Goed, flink kinderen met koken. Kijk, kijk, ze gooien roet en as over hun schone was. Ze vergiftigen elkaar met gemalen hondenhaar. Goed zo, jongens. Nou, nou, nou. Dat is wat ik hebben wou. Zo ziet u dus. Mijn spuitje werkt perfect. En ik heb genoeg venijn voor hele horden. En ik ben ook bezig aan een groot project. En ik zie langzaamaan wat dat gaat worden. Twee partners die elkaar zo zielsgraag mochten, zolang ze samen tegen Duitsland vochten. Het ging zo goed. Maar op het ogenblik dat ze de buit verdeelden, toen kwam ik. Toen het ijzeren gordijn. Koude oorlog om Berlijn. Elk heeft zijn vazallenstaten. Diplomaten willen praten. Oost is doof en West is doof. Wijder, dieper wordt de kloof. Weer parades door de straten. Alle mensen haten, haten. En die haat balt zich tezamen tot twee namen, grote namen. Vliegtuigen, een escadron, ze verduisteren de zon. Dan een rookkolom, enorm. In een paddenstoelenvorm. Zo ver hebben ze het gebracht. Dat heb ik zelfs nooit bedacht.
3: Als ik 's avonds de krant opsla, lees ik altijd eerst de kritieken, de recensies. Dan lees ik op de vijfde pagina: velen die zich gespitst hadden op het Chopin-recital van de pianist Pritsjewitsch zullen gisteravond ontgoocheld geweest zijn. Het spel van Pritsjewitsch was slap, conventioneel en ongeïnspireerd. En als ik dat lees, dan denk ik, ha, daar hoef ik dus gelukkig niet heen. Ik hoef niet naar Pritsjewitsch. En dan lees ik op een andere pagina van de krant: het is ons niet recht duidelijk waarom de Nederlandse komedie juist dit stuk op haar repertoire heeft geplaatst. En dan denk ik, ha, gelukkig, daar hoeven we dus ook niet naartoe. En als ik dan nog ergens in de krant lees: wellicht zullen er enkele zijn wie het werk van de graficus Kees Kat iets zegt, maar ons kon het totaal niet boeien. Dan vouw ik de krant voldaan dicht en zeg, wat zalig, daar hoeven we dus ook niet heen. Wel, wel, we mogen dus thuis blijven en niks doen. Het grote nut van critici en recensenten ligt mijns inziens daarin dat ze ons zo vaak dat opluchtende gevoel geven van, he, gelukkig, daar hoeven we niet heen. Ze ontslaan ons van alle mogelijke culturele verplichtingen. De grootste voldoening putten we nog uit het bijna naar de schouwburg gaan en het dan toch maar niet doen. Dan zeg ik om 6:30, als we nog op ons gemak aan de rode kool zitten, stel je voor, zeg, dat we vanavond naar de schouwburg moesten. Dan zouden we ons nou al moeten gaan aankleden. Ja, en ons moet, bah, zeg.

Jee. En om 11 uur zeggen we vergenoegd. Moet je ook niet uitvlakken? Dat gevecht om je jas in de garderobe en dan nog die tram terug? Ziet u, zo geniet men het allermeest van toneel. En ik geloof dat de ware zin van toneelstukken, concerten en tentoonstellingen daarin ligt dat het zo prettig is als je er niet heen hoeft. En je blijft toch bij als je de kritieken leest. We zullen op deze manier wel steeds ergere huismussen worden. We zullen iedere avond thuis blijven met de kat op schoot en de koffie op een pitje. Tot onze dood toe. Maar ik zal altijd de kritieken blijven voorlezen en we zullen altijd zeggen, hè, dat is weer niks. Daar hoeven we dus lekker niet naartoe. En we zullen heerlijk thuis blijven. Totdat magere Hein ons komt halen en dan moeten we wel uit huis. Dan zullen we ons verweren door te zeggen, we hadden zo'n slechte kritiek over u gelezen. Maar dat zal ons dan niet meer baten.

0: dokters, van de angst, van de gruwel, van de schrik. Als u rustig ligt te pitten, gaan we bovenop u zitten en we blijven daar een enkel ogenblik. Maar dat ogenblik, dat duurt een volle eeuw. Dan ontwaakt u met een akelige schreeuw.
1: Ik ga vannacht naar meester J. Haha van Knopen. Hij heeft zojuist met kreeft en champi gedineerd. Ik laat hem in zijn hemd de Kalverstraat doorlopen, zo met zijn benen aan elkaar gesoldeerd. En van de dam af komt een mammoet met 3 koppen. En elke kop heeft scherpe tanden in zijn bek. Meneer van Knopen zet het op een lopen. Hij voelt de asem van het monster in zijn nek. Hij ziet de ogen van het monster bloed doorlopen en grijpt in wilde angst de mammoet bij zijn snuit. En juist op dat moment, dan roept mevrouw van Knopen.
2: Blijf van mijn permanent, Johannes. Is het nou uit?

Ik ben vannacht gaan zitten op de witte nachtpom. De schone nachtpom van mevrouw Foppema. Ik liet haar dromen dat ze in de Keizersgracht zwom. En naast haar zwom een ambtenaar van het CBH. Hij zei, mevrouw, uw huis is in beslag genomen. U krijgt een woonvergunning onder dat brugje daar. U krijgt een vestiging van hier tot aan die bomen. En u krijgt inwoning van ratten in uw haar. Toen zij uit pure angst een aantal kreten slaakte, toen werd het water van de gracht tomatensoep. En toen zij stikkend in tomatensoep ontwaakte, toen stond die ambtenaar beneden op de stoep.

0: En ik zat gisteren op de borst van een minister. Het was in het hartje van de nacht, 2:30. Hij vroeg een beetje korzelig.
1: Je vrouw, wat is er?
0: Ik ben de zuster, zei ik, van de nachtmerrie. Het spijt me, zei ik, maar ik moet u levend villen. En daarna wurgen met de klauwen om uw keel. Het is mijn plicht de mensen flink te laten rillen. Er blijft vannacht geen enkel stukje van u heel. Ah, excellentie, zei ik. Ah, dit wordt een nachtje. Ik zal u ijskoud laten sidderen als een riet. Hij keek me aan en sprak toen doodkalm met een lachje.
1: Hallo, collega. Ik kan het vak. Mijn naam is Puut.